Simpel met liefde, nee simpel, jij mijn vriend. Sinar, ne iubeam, din nou zbură mândoi, crezi ca aripile nori, o lume de culori.